wil begeer nu bij jou jemmer fijn kriai. Atel wat kriai kriai, kriai jemmer fijn wat jemmer saap en mama is er

zendece, taglem zendece. Bali zendece, jurval malik, mujuraj malik sabay. Jaratunda te zendru yalla.